Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij was een alle zoepert, al zo lang aan de drank. En hij van alles om aan zat, kreeg mij stank verdanken. Was bijrieder, portier, klumde in de lelies. En hij was koerier. Die blik in zijn ogen, die kwam van witte port. Weet wel, zo'n blik die een kerel krijgt als hij hem stoer wordt. En wij zaten aan de top en hij had een flinke dorst. En dan zakte hij op een deal. De halter op zijn beurst. Dan zeiden de dogen, jo, zo liep het hier, waar al stoer. Man, het is singelier. En dan raakte de draad kwiet en in de war en zijn woorden stutterden hen weer den over de bar. Hij was nou klusjes man in een verlopen hotel, en ruil voor een bair in zo'n eenpersoonscel. Hij leek veel ouder door die grieze snor, met dank aan de wereld en de witte port. Hij zei, zeun, hij noemde mij uit zeun. Hij zei, jouw leven stiet nog maar aan het begin. En dan vertelde weer het verhaal en net als aard ging het stoer. Hoe was ze verliefd weer op een grunnige roer. Zie geheugen zo scherp en helder, zoals men dat zegt. Zag weer de beelden van het bordeelgevecht. Toen ze weigerde om met hem te gaan naar de derby. En eind hier bij de stad vandaan. Zeventien jaar vandaag. Zo lang is het alleen toen ineens van het rechte pad verdween. En te veel nachten, daar de vucht in de kool. En te lang op

kwam me oude tiet. De politie die zo.

wicht met een adres in Grunnen. Wij stuurden een bericht. De hoedvoort hou regelt van hoe het ons te huis een plaat houdt draait van het ruw houten kruis. En er klonk geen snik en geen inlutten traan, alleen vrouw in het zwaard, een einde bij ons en daan. En wij wilden verdan, maar ze douwelde wat bij de boren. Zwarte doek bedekt het zilveren horen. Al in de slof, zei haar naam was Neel. Vroeger was ze hoer in een grunnige bordeel. Dus laat hem gaan,

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiers zich tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

als luchtje rooien, kon ik knikken. Cowboytje, als toebrandje. Maar ik wil mijn einde. Voetbal, alleen maar voetbal.

0: op een zotte dag dividosje pin en boemeline. Trainer Rops,
1: scheidsrechter, je bent ja gek.
2: Tim Branagh
0: bromt Olcuno achter

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thijs. Het is 4:12, ik hoor gekrijs. Elk kind is bang voor hem. Dat komt door zien.

onder de bank. Piet geluid van een hond die jankt. En met zijn grieze, grauwe boord. Hij zegt zoveel

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Waar is mijn stoere trucker dan? Zal ik je er even lekker warm onder stoppen, jongen?
1: Ja, dat mij wel.
0: Zo, doe je mond open.
1: Ah, geen leeuwentronen.
0: Jawel, stoere jongens hebben stoere drankjes. Doe je mond open. Zo, welk hoofdstuk waren we ook alweer gebleven?
1: 7.

sterker dan de wind. Warmer dan het vuur dat overslindt. Nooit was ik zo blind.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

kijk eens mooi in. Hij heeft goede zin allemaal. Hij die andere kant even zo bekeken. Hij wist door de deur laten dringen. Hij zei toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Hij zei toen ook een moslim. En die kreeg een rotschop. Hij heeft goede zin. Dat wordt misschien niet weten. Drinken was door de deur. Kom een buurjongen heen. Misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort lichter te blazen of een stak, maar wie van onwichter. Dood. Hartstikke dood. Heid me goede zing. Heid me goede zing. Heid me goede zing. Heid me goede zing, al die titonai opgegroeid. Heid me goede hut, we doen al zetten over die zwarten. En al die bakken over zwarten. Zwarte humor, kort na 44. Wat ze in de kerk en kroeg vertelden over zigeuners, lesbisch, homo's en al die andere apart. Heid me goede zing. Jezus. Jezus was toch ook een zwarten en

Gelover als menig in en gelooft. Maar die vreemde daklozen die hij die dag tegenkwam, die in de straat en die hoort niet wat ze zei. Misschien vertelt hij hetzelfde verhaal. Misschien was dat wat de nege Jezus. We willen al een fariseeërs. Ja, van die respectlozen. Te simpel, te makkelijk geduld op te brengen. Lustig naar zijn verhaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

Het is ont in de oelevlag, de schemer ligt op land. Ik kan je rustig door den middenweg, je kunt nog land en zand. Het is zo rustig om je heen, voor een binnengiegeld. Als het zachte soezen van de wind, de lindebomen uit. Als op een delle is wat te doen, voor een klomp gewoon. Beert teppert nog wel een vermoed, dan is het werk gedaan. Het is stil en de schuif de raams, een grendel op de deuren. Het ligt geen geduurd in het huis zien.

Jenneke en Juulke, Balkenbrei en Buulke, Soekel in pot, toch ging Juulke fort. Kneelske en Katrientje, achter het gedientje, Schelden, Hoon en Slon, Kneels is voor te gaan. Marienske en Marietje, is hangt er wel een tietje, mens wat ging ter toon, Marie ging naar de moon. Gerritje en Grietje, Manneske en Mietje, Gerrit leeft met Miet, Mannes woont bij Griet, neer werd ze tiet, neer werd ze tiet.

75 slanterkanten op visite bij mij thuis. Ooit op mijn toilet en aan de 75 onder douche. 73 van de roege bossels met nader in mijn toon. Ooit nog een nuchter worden aan de 72 dikke zouden doen. 71 lumpen van de shell en ook nog 70 van de naam. Wie de niks als loze babbelgoeten moet, hij hem zuiver schoof zijn zijn. Links 60 lutje gootjes in mijn nieuw kunstgebied. Maar misschien maar 68 voor het geval dat het maar ding zit. 67 kloren klokjes van dat goud gedistilleerd. 66 dat is ooit een minder, maar daarom nog nooit verkeerd.

65 ben ik aan de Jordaan, hapje, drankje, stukje Kees. Hier is ik, dit is spijzen en verhaal de groen down aan Willem Drees. 65 handen, maar nog nooit ooit ooi. 63 dikke heren boeren tot aan ellebogen in de klooi. 62 goeze gaten, bella dat nou docht. Wat mij aanbelangt, dan was een 61 goeze gaten wel genocht. Oh, wat je toch allemaal overkomt. 60% kloren graanjenever in het infuus. 59 van de overgemieterd glinne bamiebalken in de buurt. 58 figuranten boven op het hemeldak. 57 prodelieke predikanten op molderwets gemak. 46 dikke roepen op een mogen stukje maus. 54 overleden permacelten van een Argentijnse paus. 55 naar de drum in papieren put. 53 kromme ruddekeurels op sloffe bolletje beschuit. 52 mol in het overtuur met oink condoom. 51 mol het overspoten met de buurvrouw in een appelboom. Oh, wat is het leven toch mooi? 50 stijs werden, aapmoor glien en huil. Einer op mijn achterreende, mooi nikkenvatter op mijn zuil. 58 bekeurdens voor mijn grote bek. 47 sprutters en dikschieterlieders in een richtje op mijn hek. 46 afgescheiden poepen op mijn schilderij. 45 damsterpladden wie met nader aan de soepenbrei. 45 voorbeelden van zedenloos gedrag. 43 weesgegroetjes op een chompen naar de zondagnommerdag. 42 luive luidjes voor 1 euro cent. 41 ageloze bioboeren in een Poolse hoedentent. Oh, wat ken je toch al wat met mokken in het lint. 40 foutstappen op het verkeerde pad. 39 heb ik gezet, maar juist de ene heb ik nog nooit gehad. 38 zwienenbeer in de AOW. 37 tandes van mijn tanden met een koekje en een kopje thee. 36 muggenboten op een hoze lip. 34 humoristen in kilometers duipe dip. 35 olderlingen met de beide piepen voor. 33 zeer wel edel hooggeboren notabeelden aan de rol. 32 kardinolen met seksuele nood. 31 bruine ridders op een zangbonte rondvoerboot. Oh, geweldig, dat dat allemaal zomaar kan in de wereld. Dat er keert poesten op een zwienenbloes. 29 stieve hechtings in de zak van Santa Claus. 28 aanloden containers uit een schuld. 27 plastic pieten tot een cocktail vol verveeld op een bult. 26 lege kraten van het goedkoopste bier. 24 goudverpakte vuurdolpakken van goedkoopste schietpapier. 25 allochtoon, aapmol integreerd. 23 autochtone dorpeling met een kloten voor de heert. 22 krenten in de resinetoot.

20 snurtebellen tussen neus en kin. En dat is om reden 19 snurtebellen, dat is ooit te min. 18 keldermotten in Sloverdouk. 17 oude wieben op visite en maar ooit nog wiebenkouk. 16 aanverwanten rond mijn kist. 15 vuur het geval, dat is toen je allemaal vergeten bist. 14 zedenpreken op een zondagmorgen. 13 goud met incest op de huchte onderlingen in hun. 12 overspannen bakkers zonder brood. 11 incontinente ex-verplegenden met hoge nood. Oh, het kan verkeerden in de wereld. 10 naar de kraan, allemaal vergees. 9 was een komerudie van na een duvel aan de race. 8 dikke loezen op een zere kop. 7 kokse mannenbroeders met nader in de koffieshop. 6 eenmoudige gedachten bieden preek. 5 zonnige nacht

0: Schieterij. Het vijver zo een geupelen op de vuurste bank. Al je verloopt mij per rietes premikant met deze zeder met maak. Oh, wat een bouwel in de wereld. Maar toch hoop ik dat ik 132 word.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ron, kom op mijn pad. Wel zeg, hey, kom erin, drink ook wat. Ga nou maar. Los op een feestje, hier op plein, kreeg ik een pilletje van Arne.

in een huusken. Zie was wat stief van rheumatiek, maar konden zich nog aardig redden.

mag ik die wat vroom? Is er voor ons nog hoop?

mag ik nog eenmaal vroeg. Komt er een dag

D'accord.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Verleggen door dit leven, met o nooit verleggen. Al was het langs maar even. Zonne, regen, allemachtig, echt prachtig. Weewaanmachtig, zonder wen, alles wen. Herken, verwen, in duister zwem. Geen spiet, niks kwiet, zo diepe, zo wiet.

altijd het beste, het allerbeste. Los van de rest en ons oosten, boven het westen. Zonne echten, echt oprechten. Alleen het beste wordt vervechten. Zo verdwenen, mirakels weer verschijnen.

met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

grachtpad krakend onder een schoen. Een banks kunnen er alleen te zijn, tijd op te verdoen. Waterkant, grenzend aan mijn land. Verander dan die stroom in mijn kop. Laat me nou eens zingen dan. Denken geeft me rust. Water aan de waterkant, daar zag mijn lippen kust.

op een jaagpad, krakend onder een schoen. De glimlach van een oude stel. Ik heb tijd.

Het is eerst hem zoeken. Hoe was het ook alweer? Maar met gemak vind ik de weg door de duisternis dan weer. Op het levensgrote scherm ontdek ik Woodstock. En ik vind op de tast in een hoek de oude kapstok. Langzaam ben mijn oom en het lijkt alweer gewoon. En in een bundel loog de schaduw van een microfoon. Op het levensgrote scherm de zwarte snor van Zappa. Even op het podium roept iemand: hey papa.

could miss. Kom eigenlijk voor mijn dochter, ze staat op het programma. En ik merk in mezelf vies dat ze graag wil dat ik kwam. Hun groep wordt aangekondigd, akoestisch country folk. En al bijna 30 jaar speel ik dat ook. En daarna komen de dichters, schreeuw een epigram. Een vleugje vinkenhoog van doorn, ben toch blieden dat ik kwam. Want heeft zoveel van vroeger, geloof het bijna niet. Maar ook deze generatie zingt zijn eigen lied.

en het moet een oude vriend. Hij verbaast zich net als mij en zegt wat hij ervan vindt.

dat is niet jeugd, maar ouders veranderd ben. Het maakt mij melancholisch, ik had het met de anders verstaan. Binnen nou die twee pulsies, ik weet niet.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende...

zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

weg. Die holt me alweer in. De endruid dat er bifeendam tot oorslag nood aan zou. Doorriende man die alles kin en in zoek zelf geloop. Een ezel in Foxhoek en een kou in BMW. Een kikker in Mondeo en een zwien in Diggerslee. Een kibbers onder kop, stooit aan de kaart met pech.

linkerhangen dood. Met je tubige check. De ganse dag op zoek. Naar een warme plek.

hun gewonnen. Loop er niet aan voorbij, het kan de ogen voorkomen. Dan loopt ze de ganse dag op zoek met zijn plastic uit in de jatten. Op zoek naar die warme plek, bij die, bij hem, bij dich. Ze draaien wat klassiek voor dich in het portiek of op het station.

het wit kugel. Dit een blauw stichtje. Oepsa, Sint-Omerte. Geef wat, houd wat.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dankjewel. Vrouw Jamalië, jongens en famkes. Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans en Ries Gradema.

jong wicht, dat ben je niet meer. Dat is voorbij, dat keurt niet meer. Niet meer zo razig en zo fris. Ik denk dat dat de leeftijd is. En akko, aankijk mijn leefwicht. Zeg plooien en rimpels in het gezicht. Ik vraag me of waarom is dat, want op hoe gaat

heb niet meer zo'n slank figuur. Bent goed bedeeld door de natuur. Te veel van dit, te veel van dat. Maar ik heb het liever zo, dan zo plat. Al ben je dan ook geen 18 meer. Ik ken u duizend aanden weer. De lijf, die stek hem niet zo nauw. Je bent hem liefd.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot

que assim mou sou var. Misane van woorden snoot zo wit, maar waar zei dan de elfenkoning niet? Ik mag alfra van hem in, en zolang ik wil blieven, ach, ze stekt door de gek aan, dat punt de wit.

verrekker eerst en stroomt al van de vecht. De vlarnevel mist zich over het land neerlegt.

een harde noordenwind en alles kraakt en steunt van al de boerderijen als de gebieden kreunt. Dan reert mijn land, mijn Sallands land, als over takkerland de koning winter krijt, een zachte witte deken over het land neervlijt.

Goed, hij is heiligende tiet, wanneer de meidoorn bluit. Het jonge groen voorzichtig aan, van u de heer de gruit.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

leeg de dijk vuil. Ik stuur me meteen slom in het ravijn. Maar voor mij is het echt nooit of. En het vuil dat is nooit voldoen. Maar als ik feest, dan laat ik al mijn leegte gaan.

Het willen lezen, het willen lezen. Onze toorn bleek korter te wezen. En dan staan we niet meer op de derde plek. Het willen lezen, het willen lezen. Het zal een toorn toch maar wezen. Van de gedachte alleen al word ik gek.

0: zag er oorlog om te redden doet. Nou is dat wel vaker zo, maar ik merkte ook een raar geluid.
1: Het zit aan kriegen. Onze toen korte, wie zegt dat? Wie heeft dat eigenlijk opgemeten? Hoe heeft die globberen geraad?
0: Probeerde me eerst wat te kalmeren, maar het viel om de donder niet mee. Dan eindelijk na twee koppen koffie kon ik zingen, het was de ANWB.
1: De ANWB, dat betrouwbare bedrijf die mijn auto overal komt merken, die met die handige kredietbrief om die zich bezig met zulke zaken.
0: Het willen lezen, het willen lezen, onze toren blijkt korter te wezen. En dan staan we niet meer op de derde plek. Het willen lezen, het willen lezen, het zal een toren toch maar wezen. Van de gedachte alleen al word ik gek. Hoe kunt u zo slottig omgaan met onze toren? Ze moesten toch weten dat dat niet kan. Zeker niet voor degene die hier bent geboren. Toorns opmeten, is dat nodig dan? Je weet toch, de heer Doem zei het al eens. Een steenwieker gaat niet dood, niet. Dan komt ooit in een positie dat is je geliefde toorn niet meer ziet. Dan komt ze zomaar met zo'n body en er staat een verkeerde lengte op. Ze had geen zin om naar bomen te klimmen, because it's lonely at the top. Nou laat ik heel de wereld weten, die mooie toren langs de A heb ik zelf vannacht op bemeten. En het niet gelukt met het zelf maar na. Wat? Het willen lezen, het willen lezen, onze toren blijkt korter te wezen. En dan stonden we niet meer op de derde plek. Het willen lezen, het willen lezen, het zal een toren toch maar wezen. Van de gedachte alleen al word ik gek.

Vertel eens, kleine zanger, vertel eens hoe dat kwam.

0: steeds weer op de grond terug. Vleugelland. Vertel eens, kleine Sanna, is dat soms hoe het kwam?
1: Mooi, Marcel.
0: Vleugelland. Vleugelland. Ik wil weten

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

om deur. Ik draag het zwaard voor de stakkers en de arm. Zonder huis of heer om lekker aan te warmen.

veld met diamanten dauw. Het is in de golven van de oceaan. En de kuier op het stille pad. In het lied van de nachtegaal. En het lispelen van het lindenblad. Het is in de verse snij op de hondsrug en in het zonnige veuilsweer. Het is in de buizerd, wolf en bever en in de twinkel van de morgenster. Het is in het toerloos zweken van het zwolfie, in de wulpzang in de maal. En in het helder koele water van de kronkelende Drentse A. Het is in het gerommel van verre dunder.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik trek mij af. Hij trekt zich pas. En toe het leed van de wereld heel erg aan. Maar zeg nou zelf, moord is niet alles.

0: en de vermaakbas. Dat heeft misschien een kleine toelichting nodig. Mensen denken van het vijfde nummer en de, dat het nog niet afgelopen is. Het betekent eigenlijk einde in het Duits, maar het past zo mooi in de tekst door hem houter in de lood. Maar dat je niet denkt
1: heel makkelijk.
2: Nee, sorry dat ik weer met een reden val, maar dat klopt niet. Ende, dat is geen Duits. Dus, dat is Duits.
0: Duits en Duits, dat is toch binnen hetzelfde, of niet?
2: Nee. Duits is Duits en Duits is Old-Nederlands.
0: Aha.
2: En vroeger zeiden ze in Nederland, in het Duits, het Old-Nederlands, zeiden ze het in en, zeiden ze ende. Dus ende, dat is gewoon en. Old-Nederlands voor en.
0: Aha.
2: Kan ik doorgaan?
0: Alsjeblieft.
2: Mijn liefste Ali. Mentatie krijg je niet. O schat, ik hou jou in elkaar. Dan ben je blij van het invalide. Want ik hou alleen maar van jou. Geld, dat ook voor jou.
3: Ik hoorde een stukje doen, een stukje doen, een stukje doen.

wie speelt voor jullie? Maar ook wel in augustus. Dus hou ook op. De F&B. Ik heb een bril.

0: Ter lering en de vermaak.
1: Dankjewel.
2: Bedankt voor het bedanken.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wie ben een nuchter volkje hier op het platte land. Men neemt ons volk maar boeren met kuiten zonder verstand.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2000... De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil

Ring de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking. Vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

met stickers beplakte gitaarkisten. Ik speelde overal uit dat is wisten, om te proberen wat over op te komen. Ik leerde grepen en een mooi slag in, speelde blues zelfs met een lakking. En al die liedjes, die kan ik nou dromen.

ene keer tussen de blauwskapellen, met schrijvers, dichters die vertellen, af en toe zelfs op de radio. Bij een verjaardag of een huwelijksfeestje, ik kom me ook al eens op tv zien. Het is mijn geluk en laat het ook maar zo.

En uit vroom doe ik zelfs tweemaal. En in het ABN kan ik het ook. Ik heb eigenlijk al die platenvrees. Maar ik heb toch al een paar cd's. Van mijn succes ging altijd op in sigarenrook.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij spit mij hard. Doe bist te flauw van, doe bist mij zat. Daar kom berouw van, want ik wij doe wijs dat niet. Dat die een bult verdraait te wachten staat. Dan bist mij kwiet, maar krijgst de spiet van, bist nou nog bliet. Komt minnet die dan, wat kin een mens om toch vergissen. Daar het denk, daar de mienheid zal missen.

bist mi zat. Do kom berouw van, want ik weet, du weißt dat niet, dat die een bult verdraait te wachten staat. Dan bist mi kwiet, maar krijgst er spiet van, bist nou nog blij hiet.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hè, eindelijk vakantie. Kom hier lekker tot rust, zei ze.
1: Probeer niet van dat gehannes en gedoe, dat kreeg ik al.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk, eerder deze week. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat te

politie. Die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. Drie keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vader praat met Leona en die streelt een man en een nak. De oren speelt als ze lustert en haar ogen bent groot en mak.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij gevolgd. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1990.

Müller, dat liet mij toch nooit zo gezond, hè? Elke nein, het zien mijn neuvel. Elke gek,

0: Oh mama.
1: Ja, jong.
0: Wat is geluk?
1: Ja, wat is geluk? Je kunt ook vragen. Hoort eens. Neem nu beskuitjes met muskus. Aan een stork, een kleine vraag. Of neem nu oma. Den zomaar de oe weer opbelt. Mil nog dag. Kijk, dat neemt ze geluk. Die heinige dingen. Een weekend aan zee met een bijen. Of het brom bij heurt. Blikken grepken.

Geluk is een heinig oud frommens, alleen op straat met een pleergel. Kijk, dat is geluk, die heinige dingen. Positief wie, op de bank. Het merken, dat krijend en lachen.

echt een vrouw, ben voor emancipatie. Maar toch word ik was flauw van al die redenatie. Want ei de dingen nuchter God bezien.

En Justus Hoesvrouw, hij duizend en één taken. Het is altijd werken, die kan nooit eens staken. Want dan draait de hoeshuiling mooi niet verdampt. Het is geen staatshuishouding, waar zo

kleurt oemangs blauw en dat's geen wonder. Want dat's hoesvrouw, ben van beroep maar zonder. Zonder beroep, dat steed ook op mijn pas. Ik schrik ervan, toen ik dat ding eens las. Echt zonder beroep.

de moraal van het lied. Emancipatie is zo gek nog niet. Althans niet voor een vrouw, laat een kerel in hoes ook werken. Het

Maar bij Oede telt en ligieder dan onder. Dan zegt ze, het was een beste vrouw, maar van beroep maar zonder. Bij Oede telt en ligieder dan onder. Dan zegt ze, het was een beste vrouw,

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

wacht net zo lang totdat jij je arm slot hang. Ik wacht net zo lang tot de rimpel op je verheugt. Het zag is dan wel geleufd en verzacht. En ik wacht.

Lieve God, loop met mij met. Ik ben op, ik ken het meer. Help mij de gouden weg te zien. En God, zorg dat ik lach. In een glimlach, zo maar gans kling. En dat ik mezelf weer druk ving. Ik dacht dat ik alles zelf aankost.

En God, raak mij aan, geef mij vertrouwen, geef mij moed. Uw warmte deed mij toch zo goed. Doorbreek mijn sombere gedanken.

En hoe de deeps van mijn hart vroeg ik nu. Help mij toch. En hoe de deeps van mijn hart vroeg ik nu. Help mij toch.

Ik wil even stilstaan wie het feit dat ik gelukkig ben. Tijd wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn droom, ik heb mijn zorg, ik heb mijn luchtkasteel. Als ik te noord zit, dan zeg ik dat mijn spiet.

Zit in feit, daar kan alles zijn kind. Met oog, met vingertop en met mijn verstand. Maar daar ben hand, daar zo blind als een piet ben. Daar stond te kieken, met open dicht aan de kant. Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Het biedt er niks om haken, maar ik wil het geen neem kwiet. Als ik te noos zit, wat ik je net al vertolden heb, dan spiet mij dag, maar ik zeg nooit dat mij spiet.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Doing Andy Edley.
1: Toen ik 15 was, lag ik samen

buurt bij Toet een slim rapper in de kop. Van Elvis Presley en Johnny Ray. Was een dagelijkse street, een gevecht om de knap. Maar zaterdags dan sleutelen wij vrij. Dan was er een brood.

En daarom luister ik nou weer geren naar de radio. En net als vroeger klinkt de streektaal ook, maar nou in hi-fi stereo. Ja, tussen alle zenders in, hoor ik bij toeden de hoogboom nu.

De zuzem op een feest, het veurt het hoogste woord. Het lach en drink te veel, het brood en brood maar door. Het lubberlijne hoes, in het ochtend leeg. Door een stille staat, en zuk een even weg. Het is een leeg perron. Het is de laatste trein. Het leert ik denken aan iets wat niet bestaat. Het is de onrust in de ogen van Emeste. Het heet gemak. Dat doorlakeien wordt bewonderd en zichzelf is kwijtgeraakt.

Het ummen aalmoes vroeg. Het is de noordenwind die over de vlakte vloeg. Het kind de schaduwkant van wie nog leefde grijt. Het kind de binnenkant, het kind de kwetsbaarheid. Het is het lege hoes waar de wind doorwijdt. Het is de laatste man die op de barricade strijdt. Het is een trogentiet die geen zielsrust stilt. Het is de rieke vrouw die drinkt omdat ze zich verveelt.

hij gaat trouwen, dan zijn bin uitzet. Ook de pannen, de wabie. Want etten koken, dat moet toch allemaal. Dat speelt geen vrouwen vrij. De penkes, die hebt verschillende groottes. Ze bindt langs groen, bindt ook wel eens rood. Je begint dan bij het kleinste. Want die anderen, die zijn door vels te groot. Hij pas getrouwd bent, kokkie, toch alleenig voor uw man. En wat hij kloor maakt,

En ie proeft er toch niks van, wat hij nu nodig. Gebroek de kleinste pan. Maar later komt de wichter, dat is de normale gang. De pannen grote, doe het dan niet zo lang. Ze komt met kameraden, of wat het ook mangt weer. Maar de grootste pannen is ook nog te klein. Sta je dan zo midden in uw leem? Ik ben drok. Ik weet hoe mangs geen raad. Ik wil ze allemaal zo geen het beste geven. Ik heb geen tijd meer, weinig brood. De wichter, die gaat haar eigen gang. En één voor één flinkt zo uit. Nou ja, dan moet je maar weer schrikken. Want met zijn beiden is het ook goed. Bij Azoen al een dag kun en de wichter binden trouwt weer met zijn beiden. Net als in het begin, dan hij niet veel meer nodig. Och, wat etti met mekaar. De penkes kleiner, ik kocht alleen voor waar. Maar och, ik heb mekaar nog, ben zo aan mekaar gehecht. Ik scharrelt wieder, hebt het niet zo slecht. Maar blijf er dan één over, dan is het vaak alleen nog brood. En de kleinste pannen is ook nog te groot.

zitten hier goed. Weinig licht. Weinig volk.

εικόνα όπου λίβνε, όπου φόβο ήμου, όπου σεξ έγινε. Jij kijkt verlegen naar beneden. Met een lach zet het glas aan uw mond. Je neemt een slok en kijkt me plots indringend aan.

terwijl die in liedjes wordt bezongen. En die je normaal alleen in films ziet. Dus we trekken een deur achter ons dicht. En ik sla mijn arm omheen. Haar waait voor uw gezicht. En gevraagd waar gaan we heen, lief? En ik zeg waar de wind ons brengt.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone.

De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Het volgende liedje is in onvervals Spaans dialect. En het refrein is één woord van drie letters. Het begint met een O, het eindigt op een E. En hier hebben we allemaal met z'n allen.

wetend, inschijtend en ik. En voorzichtig een protje onknuppen. Over ziek en nog veel zieker en dood, maar ook veel schik.

0: onwiesendos.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.